Ik weet in een eekboom, vol knorren en vol knas. Ob die fort geen bier, nich und ekst. Zijn borg is zo ruch en zijn holt is zo fass. Als wer hemel band en behext. Nix het im Dorn, hey, wart noch Storm, wenn Wetter mal dusend von Jorn vergorn.